0: de Jeroedot program met Helen en de Kerk. Ik zie vrouw Helen Funk. Onze adres is met Helen en de Kerk 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada. R2L 011. En nu God met junt, bij die ons vader hier.
1: My name is Tina Giesbrecht, and you are listening to CHPD 105.9 FM, your Low German radio station.

Let me and me bonos is disaster. Let me and me bonos is disaster. Bid ik voor mijn brood af, wat hem aan doet wilt. Laat het je ook nog jouw bieven, door de plaats nog veelt. Als hij doel je vallen, dan riet je hem de hond. Goede day, I wat ik doe met die leven kant. Jezus.

0: Tinja, dit is de Tinja-stund.
1: Dit is de Tinja-stund van Radio Segenswelle. En van daar hast du ons vader eingeschult. En weidst du, daar rewa, vrijheid mi zeia. En schein, dat du tobi bist.

Ze verjent de tijd en de jongste vertelde al alle wijn. Onze Marisha, dat zijn de kloeken en die kon klotteren als een jong. Het zijn een ranekonde die hoort tjonja aan. Dat zijn de flintje, die kon alles. De Miala zit in, wat helpt het? Dat is onze Anna zijn schrijflich kloeken. Die kon op een beeld al alle boekstuben vinden. Die wordt veel mooier, wat helpt het klotteren? De mama moest voorken dat verschen gaan en zei, ze durf je niet reden, dit zijn de beter, en dit zijn de beter. Alle onze zinnen zijn schoonje, en alle zijn ons van God gegeeft, en die wel we alle even rond lopen hebben. Dan beruide ze zich van een korte tijd, maar eenmaal vader kwam de tocht dertje, dat de jongens op Marisha hielden en de Mialis op Anna.

ans Halpe, die Dinge zu vollbringen. Voras zat je veel domen kunnen kennen en dat dat echt nodig. Veel. Laat die kennen zijn wat zij kennen doen. Een kind wat niemals in een school zijn, een christelijk kind is niet in een school, omdat hij in die school in missionair zijn. Want ze daar niet in missionair zijn, dan zijn zij dat missionveld. Wie kreeg niemals een arbeid? Want ik is 18 zie en ga schaffen somewhere, dan wat die schaaf staat, die arbeid staat, is nu mijn missionveld. Wel klar is dat te zijn dat Jezus met mij is. Ik weet het nog eenmaal, dan had ik wat gekocht bij mijn stuur. Ik was een jonge, bevriende man. En dan word ik immer aan dat die tante die had me in Tiena te veel gegeven. Ik ben al in mijn stuur buiten. En mijn poort het zes voor hem. En ik zei, ik kan dit niet gaan laten. Op een dag, wat zij moeten in Tiena uit de verplicht traagje, ben ik dat echt in Tiena mijn papa. So denk ik terug en ik zei, I'm sorry, dis Tiena, je hebt die. Vraag ze me bloos, hoe lang terug weer dat? Ik zei, about een halve stund terug. Is me een engel bevalt, dat ik had, weer something niet ganz reicht. Dan zei ze bloos, maar wie zag ze die poort het een halve stund terug? Ik zei, me leider, ob er nicht toe zei het om dit hier terug brengen. Check ze me bloos aan, zei ze, bist du in Christ? Ik zei, ja. Ik zei, Jezus, zei er goud. I guess that's in Christus was uns dit daunen, eh? Ik zei, ja. Ik schuur zolle. So, wat van zorgnis zijn we? Ik weet nog eens dat we in Riverton, wo we allemaal onze tractor parts oppikken reden. Nu weer de drukste eifstiet. We hebben een ganse line-up. Mannen wat er willen schwinden voor parts ha. En die man dat we hier hem counter, die schaaf ze niet zo kan. Na iemand kiemt de ganse geraadste vorm aan de naam. En voet zei ik heb de boss op en zei ik toen, hey, let me die helpen. Nope, zei ik dan. Mijn steed is krijgt hier. Er zijn nog 20 anderen wat eerst helpt veel, wat ik bedoel zie. Dan wordt die partsman zo eruit gezegd. Over de andere 20, die wordt de voet aan. Wat dat vermoord weer. Wat is een zorgnis? Wat is dat? Mijn vrouw die vroeg me een vraag. En zij wil weten als ik geloof dat ik nog genoeg tijd spende met onze kinderen. En ik deed schoolhulp vooral. Dat is wat mijn loon had kreeg. En dan deed ik nog een tjork, dat ik veel. Zo, mijn deed het maar about 16 stunden predigrijd maken. Zo ik dat ik je weinig met opstuderen. En dan dat ik either vrijdag of zin om de ganse nacht terug studeren. Voor 10 jaar lijkt het start. Maar eenmaal dan vraagt ze me, best u nu tijd met de kinderen spenden? En ik zei, ik weet niet. Dat ik me voet dit beeld verder armolen. Ik zei, oké. Hier is dan onze dag. Van zondag tot zondag. 3, 5,5 tot 6 stunden tijden. Jede dag hebben. Zo, we hebben 21 tijden. Maar wat we kunnen entscheiden, wat we worden met die doen. 10 van die maakt een volle job. Maandag tot vrijdag. En soms van ons schaffen nog een extra. Over naastdag zijn nog morgen. Zo al voor de 21 tijden zijn opgenomen. Zo nu met de andere 10 wat even blijven zijn. Hoeveel van die zal ik thuis met de familie brengen. Ohne één ander daarbij. Wel zeg ze. Dit is onze kinderen vielleicht van 5 tot 14 jaar oud. Zeg ze vielleicht een 60 jaar. Sure. En dan kan ik 5 jaar brengen om nog andere dingen doen. Dat is het bejaan. So dat is weer dan ernstig reden. En dat weer zo interessant. We worden ganz free. Because we hadden nu met een rechtsnuur. Wat we al brokken. So wanneer je manchmal wundert. Is je tijd naar reich verweeld wordt. Dat dat manchmal weer abschnaken den Weg. Wel we nog beden. Himmlische Vora. Du weetst krijg wat in ons kap en in ons hart bijna is. En even wanneer dat alle zijn kost, du bist ons van harte goud. Ik bid dat du moest in jeder een van ons noren en noren naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van de kinderen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden,
Dass man also Eierport nach Amgang kann, den Leib bewiesen, den Respekt bewiesen. So dass an sich keine Weite, was es meint, in christliches Leben rein ganz beschwung kriegen. Ich bete an Tür uns, dass man das mit dem Haupt in Jesu Namen. Amen.